soms zit het in het paarse de pas. Dat kan zijn en dat helemaal niet verserief. Ze vertelt nog eens in de septekers mee een boer zei eten. Voor die eentje is ik jou verstaan zo. Zijn de verstuurders eerst mee een boer zei tuur paars. Elke taal en